Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Show. Blend. 4 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor

de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het

gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

soul. Dit is Blend. NPO Blend.

Soul. Blend. Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst Toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst.
4: 5-7, 16.
3: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: 14 september tussen 9 over 7 momenteel. Cuba en Jasmine hier in de studio bij NPO Blend. Goedemorgen Jasmine.
1: Goedemorgen Q.
0: Heb jij een lekker weekend gehad?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb een weekendje gehad waarbij ik dacht... oh lord, dat is lang geleden dat ik een kater heb gehad.
0: Een kater?
1: Oh my goodness. Ja, je wordt toch ouder of zo. En die katers duren langer, Q.
0: Ja, die katers, daar moet je langer van bijkomen inderdaad. Ja, als je 30 plus bent, dan ga je hem voelen.
1: Ja, ik had vrijdag een leuk feestje in Rotterdam. Supergezellig, vriendin van me was jarig. En 2 drankjes gehad. En zondag had ik er nog last van.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Maar je bent gisteren ook naar een feestje geweest, toch?
1: Zeker. Gisteren was het echt weer supergezellig.
0: Beetje blendachtig feestje.
1: Nou ja, het was wel een, het was wel een kleine, nou, ik wil niet zeggen een reunietje, maar wel een gezellig feestje. Want onze collega's, Howard Komproe en DJ Prime, die hebben een super tof concept.
0: Ja.
1: Ben je er wel eens geweest?
0: Nee, het heet Who Sampled.
1: Ja.
0: Ja, ik heb er wel over gehoord. Ik ben er voor uitgenodigd, maar ik ben er nog niet geweest.
1: Oh, het
0: volgende
1: is
0: keer.
1: Zo gezellig, want ja, er zijn dus een quiz en iedereen doet dan mee. En dan ben je of kamp roze en kamp paars, weet je wel. En dan ga je strijden tegen elkaar. En wie dan het eerst bijvoorbeeld een nummer herkent, of 2 nummers die door elkaar gaan. En dan moet je daar dan weer naar boven, naar voren rennen om te kijken wie dan als eerste het goede raad. En je hebt er ook een onderdeel waarbij de track reverse gaat. En toen kon ik eindelijk naar voren rennen.
0: Oh, en heb je gewonnen uiteindelijk?
1: Ons team heeft wel gewonnen, ja.
0: Oh,
1: team
0: wat goed.
1: Ja, zeker. Dus ik heb even Tevin Campbell gezongen, Can We Talk. En natuurlijk mijn all-time favorite Tyrone, hè, van Erica Badu.
0: Ja, en nog een belangrijke, want het is vandaag niet, maar gisteren wel. Ja. Je hebt je Tupac-t-shirt aan.
1: Yes.
0: Het is de sterfdatum, of was de sterfdatum, van Tupac gisteren.
1: Zeker, zeker. Ja, het is alweer... het is 30 jaar geleden.
0: Ja, dus we gaan extra veel aandacht besteden aan deze legendarische rapper vandaag in de Morning Show.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Om hem te eren natuurlijk.
1: Absoluut, want deze man was echt een icoon.
0: Ja, verder zometeen de Jasmine's Classic in deze show. En misschien is het je nooit opgevallen, maar in de volgende plaat van Rihanna zitten allemaal titels van 80s songs.
1: Oh, really?
0: En dat hebben de producers er gewoon ingeschreven en het is nooit iemand opgevallen, zo er doorheen gekomen. Maar als je naar de tweede verse luistert van SOS van Rihanna, dan hoor je Take On Me van A-ha.
1: Nee!
0: Door je I Just Died In Your Arms Tonight van The Cutting Crew. Je hoort Head Over Heels van Tears For Fears.
1: What?
0: You Keep Me Hanging On by Kim Wilde.
1: Nee!
0: The Way You Make Me Feel van Michael Jackson.
1: Oh,
0: en ook I Melt With You bij Modern English.
1: Oh, dan ga ik echt zo
0: allemaal verwerkt deze titels in deze mooie plaat van Rihanna. SOS.

0: 8 momenteel. Je luistert naar de Morning Show. En deze Durant Bernard, die je hoorde met MIOK, die heeft Jasmine live gezien in de Melkweg.
1: Jazeker.
0: Sterker nog, ze heeft hem aan de tand gevoeld. Eventjes een interviewtje, eventjes een station call.
1: Ja.
0: Zo noem je dat, als hij een shout-out doet voor je show. Het was leuk dat je dat hebt binnengehaald.
1: Ja, hij was ook echt een super sympathieke jongen.
0: Over concerten gesproken, we hebben zitten jubelen over Stevie Wonder.
1: Ja, jongen.
0: Maar die kaarten...
1: Niet normaal.
0: Ja.
1: Ik dacht, ik ben er doorheen. Yes, ja. Let's go. En toen zag ik één vak. Toen dacht ik, oké, prima. €512.
0: Was het enige kaartje dat er nog was?
1: Ja, nee, sorry. Ja. Het gaat me echt te ver.
0: Nee, dus ticketswap in de gaten houden en vriendjes bellen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar het is toch wel een ding, want dan ben je zo aan het bejubelen.
1: Ja.
0: En ik stond in de pre-sale en toen kon ik alleen dure kaarten vinden. En toen een normale sale, alleen maar dure kaarten. Dat krijg je dan, hè?
1: Zo irritant, jongen. Ik denk, nee, 512 gaat me gewoon echt wel te ver.
0: Ja, dat is te ver.
1: Ja,
0: dat is,
1: ja,
0: dat is een rip uit je lijf.
1: Ja, dus ik hoop gewoon inderdaad dat je zegt dat we nog ergens een kaartje kunnen bemachtigen.
0: Dit is een oproep.
1: Ja, een oproep. Jasmine's Classic. Ja, mijn classic van vandaag is er eentje die in de jaren 80 uitkwam. In 85, om wel te verstaan. En die is van Al DeBarge. En de beste man is inmiddels alweer 65 jaar.
0: 65?
1: Ja. Dus ik dacht, treedt hij nog op of zo, weet je wel?
0: Damn.
1: Ik ging even googlen. Hij had vorig jaar, had hij zeg maar zijn Tour Spotlight 2025 Uncle Charlie's R&B Cookout Tour.
0: Zo.
1: Ja, zijn mouthful. Hij deelde daar het podium met legenden zoals Charlie Wilson, Babyface en Casey Haley.
0: Aha.
1: Die wij natuurlijk ook hebben gezien, hè? Mr. Joe Dassé.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel tof dat hij dat alsnog optreedt. Maar deze hit van hem is toch wel echt... Dat je denkt, nou, als je nu nog stil kan zitten... dan moet je wel echt van goede huizen komen. Het was gereleased in 85... Het is geschreven door Diane Warren. En ook nog in The Last Dragon te zien in de film. Ook in 1985 uitgekomen. Ik heb het dan natuurlijk over de monsterhit... Rhythm of the Night van Al DeBarge.

0: Brandy met I Wanna Be Down op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is een dag vol met wisselingen. Het begint met flink wat mist en zon, maar later vandaag wisselen bewolking en zon elkaar af en zelfs een beetje kans op regen. Het wordt 22 graden.
0: Het is gisteren eigenlijk was het, maar we vieren het vandaag. We eren het vandaag. De dag dat we Tupac herdenken, want 30 jaar geleden is die man overleden.
2: Ja.
0: Natuurlijk vermoord destijds in L.A. Daarom bellen we met grote Tupac-fans. Steven Gilbers, taalwetenschapper, Rijksuniversiteit Groningen, hebben we zo meteen aan de lijn. En het volgende uur bellen we ook met Arby Jan, die we kennen van THC.
2: Oh, nice.
0: Dus grote Tupac-fans de lijn vandaag. En we gaan ook wat meer draaien van Tupac. Want ja, het is dan voor ons gewoon Tupac-dag.
2: Zeker,
0: toch, op NPO
2: Blend. Hallo, ik heb niet voor niks mijn shirt aan, hè?
0: Precies.
2: Ja.
0: Eerst hoor je Common met The Light.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Met Kom dan maar bij mij.
1: Wake up call.
0: Tupac Shakur overleed op 13 september 1996 na de schietpartij in Las Vegas. En dat is dus 30 jaar geleden. Om de legendarische rapper te eren staat Blend vandaag in het teken van Tupac. En we bellen met zijn grootste fans.
2: Ja, en iemand die eindeloos naar ieder woord van Tupac heeft geluisterd is taalwetenschapper en groot fan Steven Gilbus van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed jarenlang onderzoek naar Tupac's taal en rapstijl. En Steven onderzocht onder meer hoe Tupac's accent en flow veranderde toen hij van de East Coast naar Californië verhuisde. Goedemorgen, Steven.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou ja, fan zijn is één ding, maar jij besloot uiteindelijk jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar hem te doen. En waarom juist Tupac?
3: Oh, er zijn zoveel redenen voor. Ten eerste is Tupac een van de eerste rappers, ik denk samen met Eminem, waardoor ik verliefd werd op hiphop en op de hiphop cultuur. Het is ook een van de redenen waarom ik verliefd werd op taal. En tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar taal en bestudeerd hoe taal werkt in de samenleving. En op een gegeven moment kwamen al die puzzelstukjes van mijn passies bij elkaar. En zag ik de mogelijkheid om naar Tupac te gaan kijken.
0: Ja, ik wou zeggen, de titel van je proefschrift was Ambitions as a Writer, Tupac's Changing Accent and Flow in the Light of Regional Migration and Identity Change. Leg uit.
3: Ja. Ja, nou, Ambitious as a Rider, die titel is specifiek gekozen omdat dat het allereerste nummer is dat hij opnam toen hij voor Death Row getekend was. Dus hij kwam in 1995, werd hij uit de gevangenis gehaald door Suge Knight en meteen naar de studio gebracht in L.A. En Ambitious as a Rider is het eerste nummer dat hij opnam. Dus dat was symbolisch wel echt een goede track om te kiezen als titel voor een proefschrift over hoe Tupac... Ja, eigenlijk zijn hele stijl en manier van spreken veranderde in die periode dat hij beef had met Biggie en de rest van de East Coast.
0: Maar dat was dus echt zo, hij had echt een ander accent, een California accent opeens.
3: Ja, kijk, hij is geboren in New York. Dus dan groei je op met een East Coast accent, met een New York accent. En dan kun je wel op je 17e verhuizen naar Californië. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag dan effect hebben op je accent. Dat kunnen veel luisteraars wel beamen, denk ik. Maar als je daar lang genoeg in die scene zit, en zeker als jij een reden hebt om niet ambigu over te komen als een West Coast gangster rapper, dan zul je ook je taal en je flow enigszins moeten matchen met die identiteit. En dat is dus wat bleek uit mijn onderzoek. Dat Tupac zijn flow en zijn accent veranderde om die identiteit van een West Coast rapper te kunnen matchen eigenlijk.
2: Ja, want heb jij door al je onderzoek ook een andere Tupac leren kennen dan de Tupac op wie je ooit als fan viel?
3: Ik weet niet of het een andere Tupac is, maar het is wel een soort diepere versie daarvan. Je raakt best wel op een vreemde manier verbonden met een persoon als je er zo uitgebreid jarenlang onderzoek naar doet. En ik weet allerlei details over zijn leven. Veel te veel details eigenlijk. Ik weet sommige exacte data van dat bepaalde nummers opgenomen werden bijvoorbeeld. En dat soort details, als je die dan gaat relateren aan wat er toen in het nieuws was over Tupac. Ja, je krijgt dan zo'n goed idee over wat er in zijn leven afspeelde op het moment dat hij een bepaalde track opnam. En dat soort kennis, ja, die kun je ook niet meer vergeten. Dat zit voor eeuwig verweven in mijn idee van wie Tupac is.
0: Ja, wat maakt hem zo groot? Waarom zouden mensen 30 jaar na zijn dood nog steeds naar deze man luisteren? Wat maakt hem zo goed?
3: Nou, ten eerste denk ik is de muziek gewoon ontzettend sterk. Maar er zijn meer artiesten wiens muziek heel erg sterk is, die 30 jaar na hun dood niet meer een special krijgen in de ochtendshow op de radio. Dus ik denk wat Tupac echt net iets anders maakt dan anderen, is dat hij een soort universeel geluid had. Hij wist precies hoe hij op een best wel toegankelijke manier hele ingewikkelde materie kon vatten. En op een manier dat mensen dat ook accepteerden en konden volgen. En dat is wat Tupac uniek maakt.
0: Steven Gilbus, we moeten je natuurlijk gewoon vragen: wat is de beste Tupac track die ooit gemaakt is?
3: Oh, dat is echt een gewetensvraag. ik denk dat de track die het meest duidelijk aangeeft hoe hij zo bijzonder was en hoe hij een moeilijke boodschap heel makkelijk kon vatten, dat Changes is.
2: Oeh.

0: B2K met Mileage gaat over de kilometers die je op je teller hebt staan. Kortom, hoeveel partners heb je wel niet gehad?
1: Heb je dat wel eens gezegd?
0: Op deze fase, deze datum.
1: Bij een date.
0: Dat ze vroeg hoeveel bedpartners heb je gehad?
1: Ja, ja.
0: Nee, ik heb nog nooit die vraag gehad eigenlijk.
1: Nee? Nee. En je hebt hem ook nooit gesteld?
0: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Nee. Stel jij die vraag meestal?
1: Zeker niet. It's none of nobody's business.
0: Nee, maar is er een moment in je relatie geweest waarop je dat besprak?
1: Nee, ik heb daar totaal geen behoefte aan om dat te weten.
0: Nee, okay.
1: Waarom zou ik? Iedereen heeft zo lekker zijn verleden. En iedereen heeft al een hoofdfeest gehad, toch?
0: Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Een hoofdfeest?
1: Ja, een hoofdfeest.
0: Sommigen zeg ik ja.
1: Ja. Jij zit midden in je hoofdfeest.
0: Zometeen gaan we verder met Tupac Dag. Want gisteren was de sterfdatum en we eren de rapper natuurlijk. En we gaan zo meteen bellen met Arby Jan, bekend van de rapgroep THC. Die onder andere de hits Wil je weten hoe het voelt, Je bent niet alleen en Geef mij maar Amsterdam maakte. Daarover zo meteen meer dus in de morningshow na de headlines van 8 uur. Nu Janet Jackson met een hele belangrijke vraag.
1: Ja, yeah, what have you done for me lately?

0: 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: Dignity wil zometeen met je praten en 112 wil een toetje met je eten. En dat zijn persiken en slagroom.

0: Goedemorgen zonder zorg. Het is alweer 9 over 8 op je maandagochtend. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Bon Simang.
1: Bon Simang, bon Simang. Ik had trouwens nog een leuk weetje.
0: Over
1: want
0: Dignity.
1: Want u hoorde net Dignity.
0: Ja.
1: En het schijnt dat zij ook gaan optreden op het 30-jarige bestaan, muzikale bestaan van Edcina Rombly. Op 14 november in Avans Live.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, is toch wat te gek,
0: toch? Weer Dignity on stage.
1: Ja, kleine reunie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ik heb Karima al zo lang niet gezien.
1: Ja, fantastische zangeres ook.
0: Ja, ja. Bijzonder om die dan weer te gaan zien, want daar gaan we natuurlijk bij zijn.
1: Yes.
0: Hey, in de Morning Show hebben we het ook een beetje over de muziek die we draaien. En er is nieuws over Mario. In de zin van, hij heeft een mooi verhaal gemaakt over Let Me Love You. Hij zegt eigenlijk, die track die verdient het gewoon om aan de universiteit te bestudeerd te worden. Want het is zo'n succes en het is de simpelheid van de plaat. Maar het is ook weer dat het zo'n grote hit is geworden.
2: To have a record like that in your catalog is so unique. It's an unidentified object. It's an alien in your catalog.

0: Yeah.
1: The omnipresent.
0: Right.
1: Spiritual way.
0: Right.
2: Ook wel goed dat je de interview hoor je alleen maar yeah, yeah. Right, yeah, right. Die mocht niks meer inbrengen.
3: Hij kwam er niet echt tussen.
2: Nee. Maar ja, wat denk je? Let Me Love You, waarom zou het zo'n grote hit zijn?
3: Ja, het gaat over de liefde. En volgens mij is het ook best wel een lief nummer, toch? You should let me love you.
2: Ja.
3: Althans, zo zie ik het dan.
2: Ja, ja, ja. Van zet de deur open voor me.
3: Ja.
2: Ja. En het is geschreven door Nio, hè? Toen nog onbekende Nio, die gewoon in de studio zat om liedjes te schrijven voor een nog onbekendere Mario.
3: Nou, laten we hopen dat Nio daar dan ook wel wat geld voor heeft gekregen.
2: Ja, en hij doet bij al zijn concerten, zegt hij even, hey, deze heb ik ook geschreven.
3: Oh ja.
2: Ja, al zijn concerten laat hij toch nog even horen. Van,
3: hey, it was me.
2: It was me. En we hebben Tupac-dag vandaag, want gisteren was zijn sterfdatum.
3: Ja.
2: 30 jaar geleden dat hij overleed in Las Vegas, in het ziekenhuis, aan de schotwonden natuurlijk.
3: Ja.
2: En daarom eren we deze legendarische rapper.
3: Zeker. En degene die het mede heeft gedaan, want zo moeten we dat toch eigenlijk wel zeggen, toch? Die is veroordeeld.
2: Ja, Kifi D.
3: Ja, die
2: zat dus voor in de auto, op de passenger seat. En die heeft het wapen overhandigd aan zijn neef, Orlando. Heeft uiteindelijk het niet zelf gedaan omdat hij er niet bij kwam, zeggen ze.
3: Ja.
2: Maar inderdaad, die is dus 30 jaar na de dood van Tupac als enige veroordeeld. Want de andere drie zijn al dood, hè?
3: Ja,
2: er zaten vier mensen in die auto, vanuit waar werd geschoten.
3: En er zeggen ook, sommige mensen zeggen ook van, hij heeft dat natuurlijk in zijn boek geschreven.
2: Ja.
3: Dat ze zeiden van, misschien was het niet zo slim van je. Dat je het toch eigenlijk hebt gezegd in het boek.
2: Heb je kort geld verdiend aan je boek.
3: Ja.
2: En aan je interviews. Ja. En vervolgens mag je beroemen de rest van je leven.
3: Ja, ja, ja.
2: Nou, dan om terug te komen op Let Me Love You van Mario. Het is ook de favoriet van Jan Dino. We vroegen hem wat is je favoriete plaat. En toen zei hij deze.

0: Jazz, het optreden van The Roots, The Next Movement, hoorde je op NPO Blend. Het is 9:09. Je luistert naar de Morning Show en dat op wat wij hebben gebombardeerd tot Tupac-dag.
1: Yes!
0: Want gisteren was de sterfdatum van Tupac en dus vandaag veel muziek en ook veel mensen aan de lijn over de legendarische rapper.
1: Zeker, en ja goed, je weet, ik hou van een beetje scrollen hier en daar. En ik kwam weer een video tegen en ik moest hem gewoon even met je delen. Tupac was te gast bij TNT Interscope, een programma waar hij dus gewoon even een freestyle deed op de beat van track van Robin S.

0: En de vraag is natuurlijk, is dit echt?
1: Is het echt?
0: We don't know.
1: I don't know. Je ziet hem wel bij in die show.
0: Ja.
1: En dat hij ook wordt aangekondigd van, nou ja, goed, hey, ja, Toepak gaat een track zingen.
0: Ja.
1: En dan zie je dus heel veel mensen om hem heen dansen.
0: Nog van, ik weet niet of ik dit kan.
1: Ja, ja, I'm gonna try, zegt hij. Ja, en dan krijg je dit.
0: Ja, nou, wat zijn je bevindingen? Denk je dat dit echt was of niet? Stuur het even door via de NPO Luister-app. Klik op Lent en klik op berichtje. Zo kun je het laten weten. Ja, soms worden we ook gefopt. En er is natuurlijk AI tegenwoordig.
1: Je weet het niet, je weet het niet.
0: We don't know.
1: Het zag er echt uit.
0: Het klinkt lekker.
1: Ja, sowieso. Maar goed, Robin S, Show Me Love, is sowieso ook wel een lekkere track.

0: Like a Man. Tonight, oftewel Best You Ever Had van John Legend en Ludacris.
1: Het NPO brengt weer.
2: Er is eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
0: 20 tot 23 graden. We zaten net even te kijken naar een Show Me Love remix. Ja. Misschien mochten mensen het niet hebben meegekregen. Even een klein fragmentje. Tupac die deed Show Me Love, of die deed eigenlijk een verse van hem op Show Me Love van Robin S.
3: Now I can make memories with tempos. It's instrumental, written for the nymphos. That's the intro, shook when you rush.
0: Nou, klinkt hartstikke lekker. Ja. En we kwamen dit tegen. En
2: helemaal
0: het zou op zich
2: enthousiast
0: kunnen natuurlijk. Want ja. Show Me Love kwam uit in 1993. Tupac overleed in 96. Alleen, we zijn toch de originele beelden tegengekomen. Dankjewel Michael voor het sturen van een berichtje via de NPO Luister-app. Dus het origineel van die tv-show waar we naar keken. Ja, dat klinkt zo.
4: This is Alexa, she's gonna bring you out. The song is called When My Homie Calls. It's Tupac on the dance party.

0: Dus het was When My Homie Calls. En dat heeft gewoon iemand geremixed met Robin S. En zo waren wij gevopt.
1: Zijn we gewoon... Oh.
0: Zijn we er weer ingestonken?
1: Ja, potverdorie. Het is toch altijd weer irritant, hè? Maar
0: je weet niet meer wat echt is tegenwoordig met al die AI-dingen.
1: Ik dacht echt, oh my god, dit is zo cool.
0: Ja.
1: Maar helaas was het nep.
0: Ja, zo gaat dat soms. Jay-Z komt met een documentaire deze week. Op de 18e, dus over 4 dagen komt hij uit. Die heet Jay-Z 8. Mm-hmm. Gaat een beetje over zijn schrijfproces. Hij zit met producer Rick Rubin te kletsen. En daar hebben ze dus 8 afleveringen van gemaakt. Een beetje van het succes van Jay-Z. En hij had daar al een rode loper evenement voor in New York het afgelopen weekend. En toen werd hem gevraagd, wat heeft jou nou geïnspireerd?
2: Hopefully I can inspire someone out there. They'll take a phrase. You know, I took a Biggie phrase. Being broke at 30 will give you the chills. And that, like, set me on my path. Like, I gotta get serious.
0: Dus being broke at 30 gave me the chills. Okay. Een zin van de Notorious B.I.G.
1: Ja.
0: Heeft hem geïnspireerd om niet broke te zijn.
1: Niet broke te zijn.
0: In zijn 30 jaren en inmiddels 40 jaren.
1: Dat is hem gelukt, hè?
0: Is hem gelukt. Ja. Your Jay-Z samen met Beyoncé op Deja Vu.
1: Bass.

0: You Don't Know My Name van Alicia Keys.
1: Wake up call.
0: Tupac Shakur overleed op 13 september 1996 na de schietpartij in Las Vegas. En dat is dus 30 jaar geleden. Om de legendarische rapper te eren staat Blend vandaag in het teken van Tupac. En we bellen met zijn grootste fans.
2: Ja, een artiest die niet alleen de hiphopwereld veranderde, maar uitgroeide tot een cultureel icoon. Zijn teksten, zijn sound en vooral zijn manier van verhalen vertellen hebben een hele generatie geraakt. En zijn invloed is nog steeds duidelijk voelbaar in de muziek van vandaag. Ook in Nederland liet Tupac zijn sporen na. Een groep die zijn invloed zeker heeft gevoeld en meegenomen in eigen muziek is de THC.
0: THC.
2: Ja, en daarom nu aan de lijn.
0: Arbidjan, good morning.
3: Yo, what up, alles goed?
0: Ja, heel goed, hoe is het met jou?
3: Ja, heel relaxed. Net wakker, lekker gedoucht.
2: Kijk, gelukkig.
0: De belangrijke dingen van het leven.
3: Ja,
0: Tupac heeft heel veel invloed op jullie gehad, hè?
3: Ja, Tupac heeft heel veel invloed op ons gehad. De manier van verhalen vertellen, maatschappelijke betrokkenheid, de stijl, de manier van rappen, kleding, tatoeages, alles erop en eraan. Vooral invloed op.
0: En ook honden. Ik weet nog dat ik bij jullie in de studio was, jaren geleden, en dat daar gewoon Tupac posters hingen in de tijd dat hij er nog wel was. Of net niet meer was.
3: Ja, klopt. Ja, Rocky van THC is sowieso een van de allergrootste fans van Tupac. En de hele studio hing daar natuurlijk vol met alleen maar Tupac posters. En Snoop Dogg posters. We waren ook heel erg groot fan van Snoop.
2: Weet jij nog wanneer je Tupac voor het eerst hoorde?
3: Ik hoorde Tupac voor het eerst op MTV. Met het nummer Brenda's Got a Baby.
0: Mooie plaat.
3: Ja, hele mooie plaat. En dat raakte me al zo'n jonge leeftijd raakte het me al heel erg diep. En was ik al heel erg geïnteresseerd in wie hij was en waar hij vandaan kwam. En daarna kwam Dear Mama volgens mij. En vanaf toen begon het balletje eigenlijk een beetje te rollen. Dus dat waren de eerste muziek die ik wou horen.
0: En uiteindelijk hebben jullie samengewerkt met de Outlaws. Zijn vriendengroep, die hem natuurlijk heeft overleefd. Niet allemaal inmiddels. Maar jullie hebben een 101 bar sessie gedaan met de Outlaws.
3: Ja. Dat was heel erg bijzonder toen we dat deden. Dat is, Tupac leefde natuurlijk niet meer. En dat waren zijn beste vrienden. Zijn broertjes. Zijn lil homies, zoals hij dat zelf altijd zegt. Mm. En dat was heel apart en heel uniek om met die, mannen in een 101 bar studio te staan en om samen te rappen. Dat is het meest dichtbij waarop ik bij Tupac kon zijn en Tupac kon komen op dat moment. Weet je. Yeah. En,
2: het was echt een droom die eigenlijk. One
3: handshake away. One handshake away, ja, dat was het. Ja. En het nummer wat ik daar rapte, die had mijn broer geschreven en die had hij. En toen zat hij vast. Dus vandaar dat ik ervoor koos om dat nummer te rappen. Dus, het is een nummer die mijn broer had geschreven. Het was geïnspireerd op Shorty Wants to Be a Thug van All Eyes on Me. Dus dat was ook wel bijzonder.
0: Wauw.
2: Nice.
0: Hebben jullie het ook nog gehad over Tupac? Hebben ze iets verteld over wat voor vriend hij was?
3: We hebben het heel kort over Tupac gehad. We waren toen in die tijd dat volgens mij Bad Boy Taya had het geregeld. Hij zat toen nog bij THC. En zelf heel uitgesproken en heel, hele wilde jongen, hè. Omgang en toen kreeg hij nog een heel groot van de Outlaws. Dat hij hun deed aan Tupac. Dus dat is wel leuk om te zien.
0: Wauw.
2: Ja, te gek. Hey, en wat maakt de Tupac voor jou dan zo persoonlijk zo'n grote inspiratiebron?
3: Wat niet? Weet je, eigenlijk alles. Hij was zo uitgesproken, hij liet ook zien wat er achter die hardheid van hem stond. De pijn, de onzekerheid, de liefde van de moeders, de dromen. Zijn frustraties over de maatschappij. Dat soort dingen, dat inspireerde ons heel erg. En dat hoorde je natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Ja, wat is dan de track die je voor je kunnen draaien van Tupac?
3: Ik heb gekozen, want ik zat te twijfelen tussen Dear Mama en When Thugs Cry. En ik ben natuurlijk al 2-3 weken gebeld door jullie om een paar nummers op te geven tijdens de verjaardag van hip-hop. Toen had ik ook al een Tupac nummer gekozen. En dat was Crazy, volgens mij, van Machiavelli. Maar ik denk dat ik nu voor When Thugs Cry ga, want ja, ik heb wel een speciale... Ja, een speciale plek in mijn hart. Ook iedere keer wanneer ik me kut voelde en wanneer ik me slecht voelde, dan zit ik. Weet je, Tupac was niet alleen een rapper waar je aan het luisteren, maar ook gewoon een grote broer, een grote oom. Een big homie zoals je op de straat, weet je. Naar wie je toe ging als je gewoon niet, als je niet lekker in je vel zit, als je juist wel lekker in je vel zit. Ja, dat zocht zijn muziek. Dus ja, vandaar.
0: Dit is When Thugs Cry van Tupac voor RBJ.
4: When Thugs Cry.

0: was het Knock You Out van LL Cool J uit de tijd van de Turn Up The Bass CD's en cassettebandjes. Want toen kwam deze uit, begin jaren 90, met die videoclip waarin hij aan het boksen was.
1: Yes.
0: Daardoor ging ik op bokstraining.
1: Maar dit is toch wel zo'n lekkere van, ik ga boksen.
0: Ook die skirtjes aan het einde van,
1: Let's go.
0: Ja.
1: Ja, ik snap het wel.
0: Ja. Lekkere plaat.
1: Ja.
0: Goed, het is alweer bijna tijd voor de Power Pokko. En deze week beseften we ons opeens, of eigenlijk vandaag beseffen we ons opeens, dat we aan onze gasten aan het vragen zijn wat hun favoriete Tupac track is.
1: Ja.
0: Maar misschien heb je ook wel een favoriete Tupac track.
1: Ja, heb jij zoiets van, wacht eens even. Nee, sorry hoor. Ik heb echt, voor mij is dit de ultieme Tupac track. Nou, laat het ons dan weten. Ga naar de NPO Luister app. Klik op Blend en stuur dan een berichtje. Of zing het of rap het, wat mij betreft. Superleuk. Ja. En laat ons even weten welke track van Tupac jij echt de powerpop vindt.
0: Het is 30 jaar geleden dat hij is overleden. Dus laten we deze legendarische rapper eren. En er is vast een Tupac track waar jij helemaal vanuit je dag gaat.
1: Nou, mijn shirt zegt al genoeg, hè?
0: Je hebt je Tupac shirt aangedaan voor vandaag.
1: Staat er op mijn shirt?
0: All Eyes On Me.
1: Thank you.
0: Het album of het liedje?
1: Het liedje.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, dus Jasmine heeft al gestemd. Wat stem jij? Laat het even weten via de NPO Luister app. Dit is TLC met No Scrubs. Nog net voor de headlines van 9 uur.
1: Mijn shirt zegt al genoeg, hè?
0: Je hebt je Tupac shirt aangedaan voor vandaag.
1: Staat er op mijn shirt?
0: All Eyes On Me.
1: Thank you.
0: Het album of het liedje?
1: Het liedje.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, dus Jasmine heeft al gestemd. Wat stem jij? Laat het even weten via de NPO Luister app. Dit is TLC met No Scrubs. Nog net voor de headlines van 9 uur.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel...

0: Al, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: We stappen even in de tijdmachine. Zometeen naar het jaar 2000 voor een hit van Ebony. En nu Postman uit 96 met Cocktail.

0: Cuba en Jasmine.
1: Goedemorgen, het is 12 over 9. Het is er weer maandagochtend, 14 september. En wij vroegen jou net om, om de powerpoku. Het thema is eigenlijk Tupac.
2: Ja.
1: En waarom is dat, Cuba?
2: Ja, 30 jaar geleden overleden aan de schotwonden in Las Vegas. Dus we willen hem gewoon eren. Legendarische rapper. We draaien hem veel natuurlijk. Ja. Is ook wel van onze generatie. Jij hebt vandaag je Tupac-t-shirt aan.
1: Yes.
2: Dus ik denk, dit is een mooie dag om mensen te vragen van wat wil je horen van Tupac?
1: Ja.

0: maandag lekker mee starten.
1: Goed begin van je week.
0: Goed begin van je week, inderdaad. En er zijn aardig wat leuke reacties binnengekomen. Hè?
1: Ja, ik zie dat I, ik weet niet wat je hele naam is, maar een E zien we. Die zegt, hey Jas en Q, Still I Rise van Tupac. Waarom? He is still rising after 30 years.
0: Ja, nice one. Michael zegt, California Love van Tupac en Dr. Dre, altijd een goeie.
1: Stanley komt met een diss track, die zegt, Hit 'em up van Tupac en The Outlaws.
0: En Janine vindt Do For Love lekker.
1: Ja. En Elisa wil een shout-out doen naar haar moeder. Dus bij deze moeder van Elisa, je krijgt een shout-out met Dear Mama.
0: Oké. Dus, wat is de powerpokoe van vandaag?
1: Ja, laten we alle moeders even eren. Bijvoorbeeld Annie, jouw moeder.
0: Ja, zeker.
1: Zo'n mooie plaat over de moeder van Tupac die heeft gemaakt. Afeni Shakur.
0: Speciaal voor alle moeders.
1: Dear Mama.

0: Workout van J. Cole op NPO Blend. En deze man komt op maandag 12 en dinsdag 13 oktober naar Nederland. Dan treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dan gaan we dus volgende week kaartjes voor weggeven. Dus hou je radio in de gaten.
1: Hey, ik hoorde wel ergens een beetje zo Paolo Abdul voorbij komen.
0: Straight Up,
1: toch?
0: Straight Up heet hij van Paolo Abdul.
1: Ja.
0: Ja, dat heeft hij dan gecoverd. Ik kwam een heel raar nieuwtje tegen Jasmine. Staat nu op NOS.nl.
1: Ja.
0: Namelijk in het afgelopen weekend is een vrouw van 45 opgepakt in Rotterdam. Die had namelijk een moord besteld op het dark web.
1: Wat? Een moord besteld?
0: Ja, ben je wel eens op het dark web geweest?
1: Nee, dat durf ik echt niet.
0: Ik ben wel eens met een computernerd, een vriend die daar heel goed in is, gaan kijken.
1: Oh, echt?
0: Ja, je hebt daar dus allemaal hele gekke pagina's. Maar ook gewoon spelletjes en andere dingen.
1: Wat?
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een soort van een duistere community. Versie van het internet. maar deze vrouw heeft dus echt betaald voor een moord op een Rotterdamse zakenman.
1: Hè?
0: Ja. Zij heeft uiteindelijk $1400 aan bitcoin overgemaakt. En zo konden ze dus bewijzen dat ze echt wilden dat die man werd vermoord. De pech die zij had, is dat de website waar je moorden kon bestellen, was nep. Was gewoon afpersen.
1: Oh,
0: want
1: nee.
0: Wat ze dan doen is ze zeggen, ja, we hebben nog meer geld nodig. En daarna zeggen ze, we gaan je verraden.
1: Oh,
0: en
1: wow.
0: Zo halen ze zoveel mogelijk geld uit je.
1: En ze is opgepakt.
0: En ze is dus opgepakt in het afgelopen weekend.
1: Wauw, dan zou je denken, dubbel pech. Dus ze is opgepakt, ze is opgelicht. En de moord is niet gepleegd.
0: Ja, en ze hebben dus teksten van haar. Hè? Zij zegt dus tegen die opdrachtgever, ik wil dat je hem levend verbrandt en wees er zeker van dat hij dit niet overleeft.
1: Nee.
0: En later vraagt ze nog, want dan is er een andere prijs van $9000. Oké, hoeveel kost het om zijn armen en benen af te hakken?
1: Nee!
0: Of hoeveel zou het kosten om hem neer te schieten?
1: Oh, wat eng!
0: Dat hebben ze gewoon kunnen vinden, ja, van deze vrouw. Ja, dit is bizar.
1: Oeh.
0: Bizar, luguber nieuws.
1: Oh, dat vind ik wel echt scary.
0: Maar goed dat ze is opgepakt.
1: Ja, maar dit soort mensen bestaan gewoon.
0: En goed dat die websites nep zijn.
1: Nou, ook dat.
0: Er zal maar echt een huurmoordenaar achter zitten.
1: Oh, scary shit.
0: Ja, nou goed, dit nieuws wilden we even met je delen. Justin Timberlake was afgelopen week een verrassing bij het concert van Jay-Z in Parijs.
1: Ja, wel echt een lekkere extra hoor. En Pharrell natuurlijk ook. Maar JT is toch altijd wel fijn om naar te kijken.
0: Kunnen we geen collega aan de lijn krijgen die daar is geweest bij dat concert?
1: Hmm.
0: We kennen er wel een paar die daar zijn geweest, toch?
1: Ja, we kennen er wel een paar inderdaad.
0: Hadden we eerder moeten doen eigenlijk al.
1: Shit, verdorie.
0: Nou, misschien gaan we zo nog even bellen. Justin Timberlake nu op NPO Blend met Like I Love You.
2: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Ella May gaat voor de volle 100%. Je hoorde 100.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het kan plaatselijk nog mistig zijn. En later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
0: 20 tot 23 graden.
2: Yes.
0: All right. Nou, dan komen we aan bij de Caribbean Classic van vandaag. En dat is wel apart. Beanie Man, die heeft een nieuw album uitgebracht.
2: Oh.
0: En daarop staat een track die heet Marijuana in the Coochie. En dan denk je, hè, Marijuana in the Coochie? Het gaat gewoon over het smoken. Beanie Man schijnt dus niet zelf de titels te bedenken van de tracks die hij op zijn album zet.
2: Oh.
3: That's funny. Some of these songs, I don't name these songs. These songs just come with names.
4: What do you
3: like,
4: mean?
3: What?
4: The song came with Marijuana in the Coochie?
3: No, I don't know nothing about Marijuana in the Coochie.
4: You didn't name Immortal either?
3: I didn't name Immortal.
0: Is toch wel raar, hè? Dat hij gewoon zelf niet de titels bedenkt van zijn tracks.
2: Oké. Dat is wel heel apart inderdaad, ja. Hoe dan?
0: Je zou toch denken van iemand als Beanie Man, die moet toch minstens gewoon een beetje invloed
2: hebben? Maar artiesten
0: hebben.
2: Bepalen dat toch zelf?
0: Die man was de dancehall koning.
2: Ja, ja.
0: Toch?
2: Oké.
0: En geen invloed op.
2: Nee.
0: Nou, ben ik benieuwd of hij dan Dude heeft bedacht voor deze track.

0: onafhankelijke dames die aan de slag gaan op deze maandagochtend. Miss Independent van Nio. Wake up call. We hadden het net over het concert van Jay-Z. Jay-Z 30, omdat hij 30-jarige bestaan viert van zijn eerste album Reasonable Doubt, deed hij een soort van mini-tour door Europa.
1: Nou, maar
0: met twee data in Londen, eentje in Parijs.
1: Met grootste gasten.
0: Ja, maar we waren er niet bij.
1: Nee, wij niet.
0: We hebben het niet kunnen zien.
1: Maar
0: onze social media collega Dave wel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen
1: Dave. Ja, sorry, we moesten jou natuurlijk wel eventjes aan je staart trekken, want wij zagen de beelden op jouw socials voorbij komen dat jij daar gewoon eventjes was.
2: Eventjes inderdaad.
1: Jullie hebben gewoon de auto gepakt, jij en je vrouw, en hadden zoiets van, we gaan daar gewoon naartoe.
2: Ja, we hadden eigenlijk gepland om gewoon donderdagochtend richting Parijs te rijden. Show bezoeken, hotelletje en dan vrijdag terug.
0: En okay. Hoe was het?
2: Ja, het was heel vet.
1: Zeg maar.
2: Ik heb Jay-Z nu een aantal keer live gezien en hij stelt eigenlijk nooit teleur. Dus.
1: Want er waren ook artiesten waarvan ik dacht, zou jij daar blij mee zijn geweest of je vrouw?
2: Ja, voor mij, ik zou het prima vinden als er helemaal niemand kwam. Maar ik kan wel begrijpen dat mensen het tof vinden natuurlijk als Justin Timberlake en Pharrell op het podium komen.
0: Ja, hoe reageert het publiek daarop?
2: Ja, heel enthousiast. Ik moet wel zeggen, Justin Timberlake, dat was al eigenlijk door de dag heen bekend dat hij kwam.
0: Ja, die had soundchecks gedaan overdag, hè? Ze hoorden het buiten het stadion al.
1: Oh ja? Oh.
2: Ja, Holy Grail. Precies. En Pharrell was natuurlijk wel aangename verrassing. En daar werd ook heel goed op gereageerd. En een leuke medley deden ze.
1: Te gek, man. Ja, ik zag de beeld en toen dacht ik wel van, Oké, kleine FOMO. Ik heb Jay-Z mogen zien toentertijd met Kanye. En we hadden allemaal wel zoiets van, misschien is Beyoncé er ook bij. Had je het gevoel dat mensen dat ook een beetje hoopten?
2: Ja, er zijn altijd mensen die het hopen natuurlijk. Maar ik had niet echt het idee dat heel veel mensen per se daarvoor kwamen.
1: Oké. Hey, en welke track was voor jou het hoogtepunt?
2: Eigenlijk twee. Mijn persoonlijke favoriet is You Don't Know. En dan was er nog het moment van Songkrai. Dat nummer heeft een speciale betekenis gekregen na een uitvaart. Dus dat was wel een bijzonder moment.
1: Oké. Nou, super fijn dat we jou sowieso nog even konden spreken. Want Q en ik hadden allebei zoiets van, joh, wij zijn er niet geweest. Maar we weten wel van onze collega's dat zij er in ieder geval waren. Dus we willen toch wel even alle ins en outs van jou weten. Had je de volgende dag een kater of viel het wel mee?
2: Nee, hoor, zeker niet. Ik heb 100.000 keer alle beelden teruggekeken.
0: En ik had wel verwacht dat je dan zou zeggen Paris in Paris als favoriete track. Maar dat viel dus mee. Dat
2: nee,
0: viel tegen.
2: Die staat bij mij niet zo hoog op het lijstje.
0: Oké. Dave, dankjewel voor de update.
2: Als we nog tijd hebben. En wat ik wel bijzonder vond en grappig eigenlijk, dat Justin Timberlake, die ging een nummer alleen doen. En hij koos ervoor om het duet met Beyoncé te doen. Dus toen ontstond er wel een soort van excitement in het publiek van, oh, zal het dan toch?
1: En toch niet.
0: En toen, poin, poin, poin.
2: Ja, precies. Toch maar niet.
1: Jammer hoor.
0: Werd ze nog even in het licht gezet daar? Want ik zag in Londen, kreeg ze natuurlijk een schijnwerper op haar hoofd, omdat ze jarig was.
2: Nee. We hebben er niet gezien.
1: Dat is jammer. Had je niet ook zo de volgende dag zoiets van, ik ga nog even kijken of ik mensen kan spotten op straat, of Jay-Z zie lopen, of Pharrell, of Justin?
2: Nee hoor, ik had gewoon zin in een lekker croissantje en ik wilde naar huis weer.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Over locaties gesproken, dit is location van Dave en Burna Boy.

0: Emery. Ja, waarom worden we nooit verliefd, hè?
1: Ja, waarom word jij nooit verliefd?
0: We hebben een jingle ingesproken. Dat is zeg maar een promotiedingetje voor deze show.
1: Ja.
0: En die begint met Q, ben je nog steeds single?
1: Ja, Q, ben je nog steeds single?
0: Dus dat hoor je binnenkort voorbij komen.
1: Of je nog single bent.
0: Als promotie
1: niet?
0: Voor ons programma.
1: Oh, jammer. Je geeft nog steeds geen antwoord.
0: Ik ben nog single, ja, zeker.
1: En ready to mingle ook? Of hebben ze
0: en ready to mingle. En,
1: ja, toch wel.
0: Ja, nee, de zon schijnt nog steeds, dus het kan nog.
1: Nou, sorry, maar snuggle season is around the corner.
0: Ja, maar dan moet je wel een snuggle hebben natuurlijk.
1: Dus dat, like, ga iets doen.
0: Somebody to snuggle with.
1: Yeah.
0: Ja, nee, ja, die heb ik nog niet.
1: Met je vliesdekentje op de bank zitten, toch?
0: Nee, ik ben een heel goed vliesdekentje. Hey Jamie Joy.
2: Goedemorgen, ik ben dan wel even benieuwd.
0: Ja.
2: Doe je er ook wat aan, zeg maar? Of ben jij iemand die alleen maar thuis zit af te wachten, want dan komt er niks.
0: Nou, ik zit niet thuis niks te doen. Ik ben altijd ergens mee bezig.
2: Okay.
0: En op feestjes praat ik natuurlijk met mensen. Alleen dan denk ik, ja, ik ben wel aan het werk.
2: Ja.
0: Dus er komt af en toe wel iemand voorbij in mijn leven.
1: Of iemand die in je DM slijt.
0: Of iemand die in mijn DM slijt. Ja. Of iemand die opeens op me komt schuren. Er gebeurt van alles. Ik stond donderdag op een feestje Summer Breeze in de Westergas. Of West Wilde heet dat nu. Mm-hmm. Bij het Westerpark in Amsterdam. En toen kwam er opeens iemand plakken.
1: Oh,
2: plakken.
0: Ja, dat plakken.
1: Doen mensen dat nog? Plakken,
0: ja,
1: blijkbaar.
0: De vrouwen willen plakken.
2: Oh, maar niet de juiste dus.
1: Nee.
0: Nee, we zijn niet gaan daten of zo. Nee.
1: Oh, okay, helaas. Okay. Dus dat is eigenlijk geen optie. Doe
2: wordt
1: dit
2: nu een vast ding dan? Dat jullie iedere week gaan kijken of jij hebt
0: dat
2: gedate?
0: Dat was een ding.
1: Het was
0: we hadden een item, single and ready to mingle. Alleen toen was ik even met iemand aan het daten en die stoorde zich daaraan.
1: Oh. Dat hij dus openlijk over zijn liefdesleven sprak.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar dus, goed, ik ergens ook wel.
1: Dus nu ben je weer single.
0: Zit het in de weg.
1: So, you're not dating anybody. We kunnen het weer oppakken.
0: Ja, en dan, totdat het weer misgaat.
2: Nou, met andere woorden, als je interesse hebt, de NPO Luister-app staat open.
1: Ja! Jamie
2: Tinder
1: Joy,
2: nodig.
1: Geef het door aan ons. Dan kunnen we het morgen even bespreken. En dan kunnen we ze misschien in de show halen. Wat leuk. Blind daten.
2: Ja, on air. Blind date on air.
1: Nou, ik vind het een topplan.
2: Ik ook.
0: Jamie Joy, welke artiest staat in de spotlight bij jou?
2: Cuba. Nee. Tupac natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, moet wel, hè? Nee.
0: Ja, de sterfdatum was gisteren. Dus de hele week Tupac tracks.
2: Iedere dag
0: gaan
2: we eentje toevoegen aan de Blend Essentials. Ja, en het is moeilijk, denk ik, om er 5 maar uit te kiezen.
1: Ja, ja. Zeker, zeker. Hey, maar ik zie dat jij ook een Tupac shirt aan hebt.
2: Ja, ja.
1: En we hebben allebei
2: All Eyes on Me. Ja. Hey. Wat is jouw favoriet?
1: Oeh, ja, we hebben hem net al weggedraaid. Dear Mama was wel echt...
2: Ja,
1: en California Love blijf ik gewoon lekker vinden.
2: Okay.
1: Ja.
0: Ik denk ook California Love.
2: Ja?
0: Ja. Maar Dear Mama ook, want dan moet ik aan mijn moeder denken. Die is er niet meer.
1: Ja,
0: dus,
2: dat snap ik.
0: Nou, dat zijn onze inzendingen. Andere inzendingen kunnen binnenkomen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En laat Jamie Joy even weten welke track van Tupac je straks wil horen. En welke behoort tot de essentiële tracks uit zijn carrière. Een dag niet gelachen is een dag niet...
1: geleefd, hè?

0: really do.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Late bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

namelijk urenlang in haar trailer zitten, omdat ze eerst betaald wilde worden. Niet zomaar, nee, in cash. Om 3 uur 's nachts kwam er eindelijk een Mercedes met papieren zakken met geld. En toen konden ze de videoclip schieten. En dat is de energy die we meenemen vandaag.

hoorde je met Jezebel bij Blend. En ik heb nu een track voor je klaarstaan waarvan de beat eigenlijk bedoeld was voor Busta Rhymes. Maar je gelooft het niet. Hij kon er niet meer uit de voeten. Hij wist niet wat hij ermee moest doen. En in een interview zegt hij, ik heb daar nog steeds spijt van. Ik vind het zo stom van mezelf. Maar er was een artiest die had maar een paar minuten nodig om de track te vullen. Nas hoor je nu bij Blend met Halftime. En ook Amy Winehouse komt er zo aan met Rehab.

Kanye West en Selena Johnson hoorde je met All Falls Down bij Blend. Natuurlijk de enige plek met de lekkerste hip-hop, R&B en soul. De hele dag krijg je dat van me om je werkdag beter te maken. En als je het misschien hoort, ik ben echt stront verkouden. Het is niet normaal, ik doe mijn best om niet door je speakers te snotteren, want daar word je natuurlijk ook niet blij van. Maar weet je, ik ben een millennial, hè? We gaan niet thuis blijven dan. We gooien er gewoon een paracetamol in, neuspreetje hier en daar. En we gaan door, zo doen we dat. Gewoon doorwerken. Destiny Child staat voor je klaar en ook Bruno Mars hoor je zo. Maar

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Where's my husband? Hoor je zo. En ook Drake staat voor je klaar. Maar heb jij nou een track in je hoofd waarvan je denkt, die wil ik nu horen? Drop het in de NPO Luister app.

Home of classic R&B, hip-hop en soul. En ik heb een plekje voor je vrij. Voor een request. Nou, die kun je insturen via de NPO Luister-app. Mocht je die nog niet hebben, download hem. Het is echt superleuk. Soms geven we tickets weg, kun je die winnen. Je kunt er berichtjes insturen, voice-memo's, foto's... als je iets met me wilt delen. En ik check het allemaal zelf. Ivo is al lekker actief in de app. En Jessie stuurt heerlijke tunes op mijn maandagochtend. Die begint goed met bangers. So Good van Destiny Child, Bruno Mars daarvoor... Mary, J. Blige, Kanye, fijne uitzending. En bedankt voor de heerlijke tunes. Nou, ik ben blij dat ik je blij heb kunnen maken. En dat doe ik graag. Dus mocht er een track zijn waarvan je denkt... hey, deze wil ik horen, want dit maakt mijn dag. Dit zorgt ervoor dat ik zonneschijn in mijn ziel voel. Laat het me weten. Of misschien ben je wel heel verdrietig, hè? Support track, mag ook. Ik hoor het allemaal graag in de NPO Luister-app. Ugur, die is er ook ingeslaaid met een perfecte tune... voor de request line, namelijk Pity Pablo met Freakalique. Nu...

Blend. En hij die niet genoemd mag worden, ik wil eigenlijk niet over hem hebben, maar P. Diddy. Geen goed woord over deze vent, maar muziek begreep hij wel. MC Light, die schreef namelijk lines en hij zei, het klopt te veel. Maak het wat chaotischer.

En zometeen is het tijd voor de Blend Essentials. Vijf iconische tracks van één artiest. En deze week staat natuurlijk niemand minder dan Tupac centraal. 30 jaar moeten we hem al missen. En er zijn zoveel iconische tracks die hij heeft gemaakt. Maar we gaan er iedere dag eentje toevoegen. En dat betekent dat we maar plek hebben voor 5 tracks.

Be that way.

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare

tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rosemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

weten dat hij bij Diemen en Weesp een schildpad op de weg zag. Ja, je komt gekke dingen tegen, hè? Het is maandagochtend, of eigenlijk middag.

0: interview. En gisteren was een speciale dag. Het was namelijk precies 30 jaar geleden dat we een van de meest veelzijdige artiesten zijn verloren door een dodelijke schietpartij. Ik heb het natuurlijk over Tupac. En dat is een mooi moment om stil te staan bij zijn werk.
1: Blend Essentials. Blend
0: Essentials. Want samen met Jamie ga je iedere werkdag op zoek naar een iconische track van één artiest, zodat er een top 5 uitkomt. En deze week is dat dus Tupac. Lijkt me de allermoeilijkste opgave die er is. Alsof je het al nog niet zwaar genoeg hebt op je werk, ga ik het nog wat zwaarder maken. Want welke 5 tracks moeten in die top 5 Blend Essentials van Tupac komen? Wat mag er niet ontbreken? Nou, je kan het laten weten in de NPO Luister-app. Daar kun je berichtjes sturen, voice memo's, foto's ook, als je liever een foto stuurt, whatever. Laat me gewoon weten welke track er volgens jou echt in moet. Vandaag voegen we de allereerste aan de lijst toe. En de track die het meest genoemd wordt, ja, die ga ik zo draaien. Dus het ligt helemaal in jouw handen. Wat moet de allereerste track zijn in de top 5 beste tracks van Tupac? Ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app.

0: gemaakt?
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Ja, dat is denk ik onmogelijk om te kiezen. Gelukkig heb je 5 opties, want iedere dag van deze week gaan we 1 track toevoegen aan de 5 Blend Essentials van Tupac. Vincent die zegt in de NPO Luister-app, er is geen 1 nummer die je verkeerd kan noemen. Ze zijn allemaal top. Ik zie een hoop classics voorbij komen. Aankom met Dear Mama. Jeffrey die zegt Do For Love. En Yeah met Keep Your Head Up. Maar ik zie ook wat tracks die minder vaak genoemd worden. Still I Rise zegt Ivo. En Lil Homie stuurt Duco ook in. Ja, de track die het meest genoemd wordt, die gaat op nummer 1. En dat is helaas niet Me and My Girl Randy, want je was de enige. Maar morgen heb je weer een kans. Nee, de track die het allermeest genoemd wordt, die ga je nu horen op Blend. En ik vind het een terechte nummer 1.
2: Beste 5 van Tupac. Erg lastig, maar ik wil in ieder geval Dear Mama voor mijn eigen

0: warm. Met twee armen zo om mijn kopje gevouwen.
1: Je komt helemaal winters binnen.
0: En het ijskoud, vriendin.
1: Hey, is jij dan koud? Denk je dat ik hem ga hebben nu? Ik denk het niet.
0: Uh-oh.
1: Parapapapa?
0: Nee. Komt-ie.
1: Nee, ik ga er vandoor, maar wat heb jij zo meteen?
0: Ik ga onder andere BBD draaien, Do Me. En ik ga het even hebben over een artiest die er binnenkort aan moet komen.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaardprocedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een

K1 maakt eigenlijk muziek voor de girls, gays en they's. Maar met deze sound lijkt ze toch steeds populairder te worden. Vorige week kon je kaartjes winnen op Blend voor Jilly van Philly. En Humphrey is...

van Usher, NPO Blend. Zometeen na het nieuws 2 van de grootste tracks van een man die we al 30 jaar moeten missen. Zijn moord bleef al die tijd onopgelost tot begin deze maand. En ja,

Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massa-zaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massa-zaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.

via de NPO Luister-app. Want nu komen al die vergeten parels weer terug. Danny die appt mij een tune van Tupac die zo diep ergens in je geheugen zit, maar zo ongelooflijk hard is dat ik hem wel in de mix moest gooien. Danny, je spit veel waarheid in je bericht. Ik ga het zo meteen met je delen. Want er is een andere track die ontzettend vaak is aangevraagd. Toch wel een van zijn grootste hits. Dit is track A.

97. Danny zegt, ja, weet je, iedereen die kent die hitjes wel. Maar lang niet iedereen weet dat hij dit ook in zijn mars had. Kom op, Sianna. School all the listeners. Ja, ik voel je.

Dave Light, Come Close, NPO Blend. Tof dat je er bent. Vandaag kan je kiezen tussen twee kanten van Tupac. Eén van zijn grootste hits tegenover een vergeten parel. Ingestuurd door een van onze luisteraars. Oh.

Maar ja, als er dan iemand is aan wie je dat zou moeten uitgeven, dan is dat wel Stevie Wonder. Maar 5000 euro voor 2 personen avondje uit? Doe even normaal. Wie betaalt dit soort dingen? Nou ja, goed, hey, als ik die tickets zou hebben, zou ik ze zo weggeven. Maar dan moet je mij wel meenemen.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Terug met Salt and Pepper en Amboog. Daarna de highlight van je middag. Het spelletje dat we iedere werkdag samen spelen. Alleen

Maar Rasta die appt Shola Ama. Eén van de twee mannen heeft het goed. Ik ga het nog één keer laten horen. Luister goed, wie zong dit? Ja, het is inderdaad Humphrey, Diana King. En ik zit even te denken, kunnen we haar een eendagsvlieg noemen? Want grote kans dat je haar dus van deze track kent, Shy Guy. Misschien wel door de film Bad Boys, was een van de soundtracks. Maar ze heeft dus nog wel muziek uitgebracht. Was in Nederland en België niet echt een hit. Wel in Japan en meer in de reggae scene. Dus strikt genomen niet een eendagsvlieg, maar wat mij betreft wel iemand die je echt moet kennen. En welke track je mee moet kunnen zingen. Daarom hier op Blend, Shy Guy.

kent het, dit. Ja, klassieker op klassieker. Je luistert naar Siana. Tot 4 uur sluiten we samen de dag af. We zijn onderweg naar een nieuwe middagshow waar je onder andere Stilo, Pharrell Williams en Nas gaat horen. Maar voordat het zover is, nog even een nieuwe artiest, Eddie Oasis.

0: Shayla Tunes binnen, maar Hellraiser is aangevraagd.
1: Wauw.
0: Oh. Ja, en 80% van de stemmen gingen daar ook naartoe, naar de underdog.
1: Nice.
0: Dus dat is wel nice tegenover California Love.
1: Ja,
2: heel nice.
1: Dus, er is behoefte aan iets anders.
0: Ja, ja, daarom. En ik merk dat ik Ken Paak toch wel, omdat hij groter is geworden, hele commerciële hits had, weet je wel. Maar ik merk dat als ik zulke tunes hoor, denk ik, oh, I'm still learning. Weet je, hij heeft nog zoveel goede tunes en ik wil ze eigenlijk allemaal draaien.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Home of classic R&B, hip-hop, and soul. Blend.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Samen met mij Serginho en mijn goede vriend Howard.
4: Hallootjes.
3: Ziek?
4: Nee, niet ziek, maar een beetje last van mijn stem.
3: Oké. Gaan we daar last van hebben tijdens de show?
4: Ik kan hier en daar een klein hoesje doen, maar voor de rest gaat het goed.
3: Nou ja, ik ga voor je bidden.
4: Dank je. Fijne fan ben je ook, hè?
3: Ja, toch?
4: Heerlijk.
3: Hey, je hebt nog een half uur de tijd om jouw stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat van vandaag. Het origineel is Change met A Lover's Holiday. Original. Ik ga voor je bidden.
4: Dank je. Fijne fan ben je ook, hè?
3: Ja, toch?
4: Heerlijk.
3: Hey, je hebt nog een half uur de tijd om jouw stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat van vandaag. Het origineel is Change met A Lover's Holiday. Original.
4: Vorige maand nog live.

0: Ja, laat even weten welke van de twee jij zo meteen terug wilt horen tijdens Goed Gejat via de NPO Luister-app of door eventjes te stemmen via de Instagram Stories van NPO Blend.
1: Serginio en Howard.
0: Zometeen komt de muziek aan van B2K, maar eerst heb ik Outkast voor je klaarstaan. Dit is So Fresh, So Clean. Goedemiddag.

0: Oké, nieuwe muziek. Ja, dat is wel even geleden geweest, hè, Howie?
1: Absoluut, ja. Wat losse dingen van verschillende bandleden solo. Maar als groep, ja, een tijdje terug.
0: Mileage. Dit is Bridge the Gap. Een hele goede middag. Je luistert inderdaad naar Bridge the Gap samen met mij, Serginho en Howard.
1: Hallo.
0: Howie, hoe was je weekend?
1: Ja, mijn weekend was heel goed. We hadden afgelopen zaterdag reunie met de cast van The Story of Travis, dat toneelstuk waar ik in speelde.
0: Nice.
1: Het was heel tof om elkaar weer te zien. En ik heb natuurlijk gebarbecued voor de lieve mensen. En afgelopen zondag hadden we Keep It Simple in de Botanische Tuin, de hip-hop R&B pubquiz. En dat was één heel groot feest.
0: Ja, ik zag de beelden. Het zag er heel gezellig uit.
1: Het was echt gezellig.
0: Heel nice, man. Ja, ik heb echt een heel lang weekend gehad.
1: Ja, want jij was woensdag al vrij.
0: Ja, ik had het weekend vanaf woensdag. Wanneer mensen me vragen, wat heb je in je weekend gedaan?
1: Ja, dan moet ik al vijf dagen.
0: Vijf dagen moet ik dan gaan denken van, oh ja, wat heb ik allemaal gedaan deze week? Maar echt een productieve en leuke week gehad.
1: Okay.
0: En ik merk aan mezelf dat ik te vaak dingen skip. Dat heb ik ook vaak bij jou gedaan. Mm-hmm. Dat je me meevraagt naar iets en dat ik dan denk, het is niet de timing.
1: Maar je was de afgelopen periode weer heel druk met je huis, toch?
0: Ja, dat is het ook. Ja. En deze week dacht ik, als iemand me iets vraagt, dan ga ik gewoon mee. Dat heb ik een paar keer gedaan.
1: Ja.
0: En je merkt dan toch dat je, ondanks je heel veel gedaan hebt, dat je toch beter opgeladen aan de nieuwe week begint of zo.
1: Kijk, nou, dat is toch een hele mooie lering om mee te nemen.
0: Ja, dus vaker leuke dingen doen.
1: Precies.
0: En minder vaak nee zeggen, terwijl je wel gewoon kan.
1: Kan je nog zo'n theetje voor me halen?
0: Hele goeie. Dit is de eerste nee.
1: Jongen.
0: Hey, de concertkaarten van Stevie Wonder, die zijn als het goed is in de sale gegaan.
1: Letterlijk voor je met je ogen kon knipperen.
0: En toen waren ze alweer weg. Heb jij tickets gekocht?
1: Nee.
0: Ja, ik hoorde echt de gekste verhalen.
1: Wat dan?
0: Ticketprijzen van 2, 3, 4, 500 euro.
1: Maar gewoon legit?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, ik betaal dat niet hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, maar dit klinkt als zwarte marktprijzen.
0: Ja, Onesie die is dus op zoek gegaan naar de kaarten. Maar ja, die waren dus zo snel uitverkocht, nog voordat je op de plekken kon klikken, dat ze alweer verdwenen waren. Maar die waren meteen een paar honderd euro, zoals ik al zei. En onze producer Daniel, die wilde 3 kaartjes. En in totaal was dat bijna 1000 euro. En dan heb ik het niet over VIP-kaarten, maar gewoon normale tickets.
1: Nee, voor 1000 euro zijn kleedkamerkaarten. Dan mag je ook backstage.
0: Snap je, dat zou je verwachten. Maar ja, die prijzen van concerten zijn over het algemeen gewoon heel duur. En ik vind het over het algemeen gewoon niet normaal wat we betalen
1: maar
0: voor shows.
1: Maar ook door die BTW-shit die dan dit jaar is toch die BTW omhoog gegaan?
0: Ja, dat ook.
1: Percentage, dat tikt aan.
0: Ja, dat sowieso ook. Maar los daarvan vind ik concerten nog steeds duur.
1: Maar een naam als Stevie Wonder, wat verwacht je? Dat je daar voor 70 euro naartoe kan?
0: Nee, ook niet per se, maar het kan wel iets schappelijker. Ik bedoel,
1: maar wat zou jij betaalbaar vinden voor iemand van zijn kaliber?
0: Vandaag de dag?
1: Ja, vandaag de dag.
0: Kijk, in zijn prime zou ik deze prijzen begrijpen. Maar,
1: nee, maar hij komt nu.
0: Hij komt nu.
1: Ja, dus, en dit is wat, maar wat zou jij redelijk vinden om te betalen?
0: Max?
1: Om dat mooie oud-Hollandse woord te gebruiken. Wat vind jij billijk?
0: Maximaal voor een normale ticket 120 euro.
1: 120? Dus 150 vind je al te veel?
0: Ja.
1: Voor een Stevie Wonder?
0: Ja.
1: Oké. Ja, dan ga je op Instagram denk je nog voor mensen moeten kijken. Maar dat gaat echt niet lukken voor 120.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Niet eens die lelijke plekken bovenin, zeg maar.
0: Ja, dat bedoel ik dus. En daar zou ik dan 120 voor betalen, hè? Dat bedoel ik dus. Dus max 120, maar ja, tegenwoordig kan je daar niet eens van naar Roxy Dekker, volgens mij.
1: Wil jij naar Roxy Dekker? Kom je naar de kast als Roxy Dekker fan?
0: Nee, dat niet.
1: Je zegt iets te vaak ja tegen dingen.
0: Maar zij gaat wel de arena doen volgend jaar, dus vandaar dat ik het
1: dat
0: zeg.
1: Dat was ook in een minuutje uitverkocht. Crazy.
0: Ja, dus de ticketprijzen, het blijft een dingetje. Hey, zometeen spelen we de nieuwsquiz. Het is vandaag ook 30 jaar geleden dat Pak overleden is. En daar gaan we het zo meteen ook over hebben. En we hebben ook nog 1 gevonden van de 12. En hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen. 702, Stilo en ook Pharrell Williams komt.

0: along if you feel. Pharrell Williams met Happy. Hou, jij kwam net met een leuke anekdote met betrekking tot deze track.
1: Het nummer was eigenlijk geschreven voor Gnarls Barkley. Maar die heeft beleefd bedankt voor de eer. Hij vond het lastig om na dat nummer Crazy met een nummer te komen als Happy. En hij vond het ook lastig om met zijn postuur zo vrolijk. Dus hij heeft gezegd, ik ga het niet doen. En toen heeft Pharrell zelf de boel ingezongen.
0: En de rest is history.
1: Ja, man.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Het is weer tijd voor de Bridge the Gap nieuwsquiz. Het moment waarop wij op onze dagelijkse actualiteiten kennis getest worden, Howard.
1: Ja, dat zou je zeggen. Het is eigenlijk het moment waarop jij je gokverslaving een plek geeft. Want je raadt maar. Je doet maar wat.
0: En ik moet zeggen, de actualiteiten die in de quiz voorbij komen zijn vaak ook nieuwsberichten die op een soort verborgen pagina staan.
1: Ik weet ook niet waar je ze vandaan had, Daniel.
0: Ja, de persoon die ons gaat testen is quizmaster en producer van de show, Daniel.
3: Ja, ik hoor een hoop kritiek, jongens. Dus...
1: Nee, we vragen ons af, waar haal jij die nieuwsberichten vandaan?
3: Ja, gewoon van de gewone mainstream media.
1: Welke bladzijden?
3: Nou, bijvoorbeeld nu.nl, ad.nl, telegraaf.nl.
1: De laatste swipe.
3: Nou ja, het kopje opmerkelijk, dat helpt wel vaak dan bijvoorbeeld. Hè?
1: Opmerkelijk?
3: Ja.
0: Want daar moet ik gaan leren.
1: Opmerkelijk.
3: Ja.
0: Oké. Ik ben benieuwd.
3: Dit is een kleine tip voor jullie inderdaad. Ja, ik heb weer mijn uiterste best gedaan. Ook rekening gehouden met dat jullie vaak niet verder komen dan de Donald Duck, hè? Dus even een paar simpele nieuwtjes gevonden.
1: Ik ben gewoon druk hardwerkende jonge mannen.
3: Ja, dat is het. Ja. Goed, ik heb wel weer drie vragen voor jullie dus. Meer keuze zijn het. Weet je het antwoord, dan roep je je naam. Degene die het eerste roept, die mag het antwoord geven. Heeft de ander het antwoord of heeft diegene het antwoord fout, dan mag de ander nog een poging wagen.
1: Ja.
3: Jullie strijden voor een track. De winnaar die mag een plaatje uitkiezen. Howard, welke ga jij voor?
1: Macband, Roses Are Red.
3: En Virginia?
0: Dan ga ik voor Justin Timberlake met My Love.
3: Goed. Gaan we naar vraag 1. Mm-hmm. Dat gletsjers smelten, dat is al jarenlang bekend. Maar toch konden wetenschappers niet voor 100% verklaren waardoor dat kwam. Er was namelijk een gedeelte van de smelting die niet per se door de opwarming van de aarde kwam, maar door om een andere reden. En daar zijn ze nu achtergekomen. Wat was die reden? De warmte die vrijkomt bij de grootschalige barbecue-events kom proeven van de Nederlandse ondernemer Howard K. B. Niet. De opwarming van de aarde is een hoax. De gletsjers worden niet lager. Maar we meten nu anders. Dat is antwoord B. Of C. Door menselijke urine.
1: Ster.
3: Tino.
0: B.
3: Dat wist ik. Maar dat is helemaal fout.
1: C.
3: Dat is helemaal goed. Het lag niet aan jouw barbecue-festiviteiten.
1: Goed om te weten. Ja. Goed om te weten. Dan gaan we nog even door.
3: Ja, nee, goed. Dus, sinds 10 jaar zijn mensen dus verplicht die dus die berg opklimmen om hun uitwerpselen mee te nemen in een zakje naar beneden.
1: Moet eens in een zakje plassen?
3: Nee, maar de urine dus niet. Maar dan krijg je dus dat 37 graden van je urine, want dat is ongeveer lichaamstemperatuur. Dat gaat op het ijs en er is 6.000 liter per dag wordt er gepist op die berg.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Crazy.
3: Dus ja, daardoor gaat gewoon, ja, wordt die gletsjer smelten gewoon. Ja, zeker, ja. Goed, gaan we naar vraag 2. In Venlo werd deze week een man aangehouden. Serginho, dit heb jij gelezen. Die werd meegenomen naar het bureau. Daar kreeg hij een telefoontje om zijn advocaat te bellen. Alleen, dat telefoontje dat was in één keer verdwenen. Niemand kon het ergens vinden. Wat was daarmee gebeurd? A. Hij stopte het in zijn achterwerk. B. De man had de telefoon opgegeten. Of C. Het was uit het raam gevallen toen hij zijn armen door de tralie stak voor beter bereik. Hou het als eerder.
1: Ja, hoor.
4: Antwoord A.
3: Antwoord A. Dat is helemaal goed. Ja.
1: Bizar, hè?
3: Ja.
1: Hij heeft het gewoon in zijn sterretje gestoken.
3: Ik ben benieuwd of hij de trillfunctie aan heeft laten staan.
1: Ongelooflijk.
3: Ja. Goed, maar daar zijn ze dus uiteindelijk achtergekomen. Die moest met een operatie moest hij eruit gehaald worden. Gaan we, nog even voor de vorm gaan we dan toch nog een vraagje stellen. Een middelbare scholier in New York die is op haar eerste schooldag meteen geschorst. Dat is zelfs mij nog niet overkomen.
1: Nee, dat is wel heel snel.
3: De reden dat ze geschorst werd, dat was opmerkelijk. Maar wat was de reden? A. Ze weigerde met gym de Cooper-test te doen. B. Ze had een coffee to go mee naar de klas genomen. Of C. Ze weigerde de leerkracht te volgen op TikTok.
0: Zer.
3: Ginja?
0: C.
3: Jij bent ook slecht in het spel, hè? Nee.
1: A?
3: Dat is ook helemaal fout. Nee, ze had een koffie-to-go meegenomen naar de klas. En volgens de nieuwe regel daar op school wilde ze, dan moet ik even kijken, een veilige en afleidingsvrije leeromgeving creëren. En daar hoort dus een drankje hoort daar niet meer bij.
4: Wauw.
3: Ja, dat wordt echt een beetje een soort van gevangenis daar, een strafkamp.
4: Ongelooflijk.
3: Ja.
4: Desalniettemin gaan we door mijn winst luisteren naar een van mijn lievelingsliedjes aller tijden. De Mac Band, Roses Are Red.

0: Nas met Represent. Hey, gisteren was het precies 30 jaar geleden dat Tupac overleed in 1996. Het was 6 dagen nadat hij werd neergeschoten in Las Vegas na een bokswedstrijd van Mike Tyson. Hey, de kans is groot dat jij dat bewust hebt meegemaakt en dus ook gezien en gevoeld hebt hoe groot de impact was. Maar muziek van de echte grote blijft niet bij één generatie. Dat bleek gisteren wel tijdens een super mega hip-hop quiz Keep It Simple, die Howard samen met DJ Prime organiseerde in de Botanische Tuin in Amsterdam-Zuid. Howard, daar was de 12-jarige Isaac aanwezig.
1: Klopt.
0: En die wist alles van die man. Ja, wat is het zo is bijgebleven dat hij zoveel van Tupac houdt? Dat willen we dus van hem weten. We hebben hem aan de lijn. Isaac, goedemiddag.
2: Yo.
3: Hey Isaac.
2: Hi.
0: Hey Isaac, hoe ben jij bij Pac terechtgekomen als 12-jarige?
2: Nou, kijk, het ding was dus, vroeger hield ik altijd al van muziek. En ik denk mijn eerste liedje wat ik op repeat speelde was Sterrenstof van Neer van Tegenwoordig.
0: Ja.
2: En na een tijdje ging ik gewoon een beetje meer in hip-hop. Want ik had een keertje, toen ik op YouTube Shorts zat te scrollen, toen ik 8 was, de Still Dre Piano Version gehoord. Toen vond ik dat al heel dope. Toen zocht ik op Spotify de Still Dre Piano Version, kwam ik bij de normale versie uit. En dat vond ik nog doper, ook al verstond ik er helemaal geen boer van.
0: Ja.
2: Maar via daar ging ik steeds dieper in hip-hop diggen. En ik had altijd al een mening van, ja, gangster en Nederlandse rap vind ik niet echt iets. Maar toen ben ik ook gewoon steeds meer uit gaan zoeken waarom ik het niks vond. En toen vond ik het opeens wel iets. En toen vond ik mainstream hip-hop niks meer. En toen dacht ik van, ja, maar kijk, op zich Pak is dat bijna allemaal, behalve Nederlandse rap natuurlijk. Maar ja, hij is dus zoveel mensen geïnspireerd, inclusief mij. En daarom, het is maar heel veel wegen leiden naar Pak. Dat is denk ik ook waarom ik zo vaak, zeg maar, bij hem terugkwam.
3: Nou, weet je heel veel van hem. We hebben niet begrepen hoe dat komt. Je hebt heel veel onderzoek gedaan. Maar hoe is het om als jonge man, die hem nog nooit heeft meegemaakt, toch zijn muziek te kunnen beseffen? Wat voel je als je zijn teksten hoort?
2: Nou kijk, ik voel, zeg maar, voor een gevoel, als wat ik merk, dat heel veel mensen van mijn generatie inmiddels een beetje kwijt zijn. Als ik iemand hoor praten, dan en al helemaal bij mensen die iets goeds zeggen en iets wat me, zeg maar, wat mij geïnteresseerd houdt zeggen, ik wil gewoon blijven luisteren. En dat heeft Pak heel erg bij mij. En daarom ga ik dan ook dieper in de tekst. Oké, maar ja, hij zegt nu wel van, ja, talks mensen, weet je wel, acties komen daarin en daar kan je tot rust komen. Maar ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Want hij kan ook gewoon zitten lullen, weet je wel. Dat uitzoeken en dan zeg maar achterkomen dat het meer dan een dubbele betekenis is, is gewoon, ja, dat is crazy.
0: Ik vind het heel mooi om te horen hoe je spreekt over hem. Je komt ook echt niet over als iemand die 12 is. Ik vind dat echt heel mooi. En ik ben ook wel benieuwd wat je het meest bijzonder aan Pak vindt. Want hij heeft natuurlijk verschillende kanten.
2: Ja,
0: wat vind je het mooist?
2: Ja, ik denk dat hij zeg maar, ik denk het allermooiste wat ik aan hem vind, is dat hij zijn persoonlijkheid, zijn innerlijke persoonlijkheid hetzelfde bleef. Maar zeg maar, zijn publieke persoonlijkheid zoveel is veranderd. Want hij was natuurlijk eerst gewoon iemand die van die heel vrouwvriendelijk was en van zijn moeder hield. En toen is hij door ook onder andere Death Row heel veel meer naar de gangster zijde gaan elevaten. En toch is hij van de binnenkant echt hetzelfde gebleven. Dat is denk ik het allermooiste.
3: Wel, dat heb je heel mooi omschreven. En bijzonder dat je dat op zo'n jonge leeftijd allemaal al kan filteren. Wat is jouw favoriete track van hem? En die gaan we dan ook voor je draaien als we hem hebben. Wat wil je graag horen?
2: Mijn favoriet is toch wel Talks Mansion. En dan de Nas Acoustic versie. Want die is gewoon zo diep, komt die binnen. Terwijl ik er helemaal niks mee te maken heb. En alsnog weet hij gewoon mijn hele gewoon lichaam te overspoelen met zijn emotie. Wat echt heel mooi is.
3: Nou, dankjewel.
0: Sowieso heb ik de track Talks Mansions van Tupac klaarstaan, de original version. Daar staat Nas niet op, want die hebben we toevallig net al gedraaid. Maar dan gaan we gewoon eventjes het origineel luisteren van Tupac alleen. En ik vind het sowieso...
2: Dat is ook een goeie, sowieso.
0: Ja, toch? Dus ik had zoiets van, dan gaan we die gewoon even erin gooien. En ik wil je sowieso even bedanken voor je tijd, Isaac.
2: Ja, nee, ik wil jullie bedanken. Ik vind het fucking dope dat jullie ook mij serieus nemen. Niet gewoon wegzetten, weet je wel. Oh ja, die jongen is taf, laat hem lekker.
3: Nee,
2: dat
3: zeker
2: vind ik
3: niet.
2: Gewoon heel dope.
0: Ik weet er alles van, hoor, om als jongen weggezet te worden.
3: Nou,
0: als
3: Serginio is 14 en die maakt er nog steeds mee. Dus maak je geen zorgen. We gaan je pokoe draaien. Tot de volgende keer. Later.
2: Bye bye.
0: Talks Mansion van Tupac. Het was gisteren 30 jaar geleden dat hij kwam te overlijden. En vandaag eren we hem met muziek.
1: Niggas need a spot where we can kick it. Spot where we belong. That's just for us. Niggas ain't gotta get all dressed up and be Hollywood. You know what I mean? Where do niggas go when we die? Ain't no heaven for a thug, nigga. That's why we go to Thug Mansion. That's the only place where thugs get in free. And you gotta be a G. At Thug Mansion.

met Talking Dirty. Goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. Ja, we hebben je eerder twee fragmenten laten horen van twee tracks waar goed jatwerk in heeft plaatsgevonden. Nou ja, in ieder geval is er één het origineel. En de andere die heeft het origineel bestolen. En dat is Change met A Lover's Holiday uit 1980. Dat is het origineel. En dat klinkt zo. Original. En die werd ooit gesampled door Naughty by Nature in 1999 op de track Holiday.

0: ik ben wel benieuwd waar jouw keuze vandaag naar uitgaat.
1: Origineel, direct.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, dat zag ik niet zo snel aankomen als dat je het nu gezegd hebt.
1: Nou, dat komt ook omdat ik vind het nummer van Nordy by Nature zo traag.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind het net, weet je wel, meestal als in hip-hop samples worden gebruikt, dan worden ze versneld.
0: Ja.
1: Het is niet vaak dat ze worden vertraagd. En ik vind die vertraging ook niet echt werken of zo.
0: Oké. Okay. Ja, ik ga toch voor de gesampelde versie dit keer. Omdat ik die wel gewoon meer vibe vind of zo.
1: Je vindt die langzaam meer vibe hebben?
0: Ja, gewoon een iets rustigere bounce. Iets meer de vibe waar ik nu in zit ook.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar ik snap je keuze voor het origineel wel.
1: Fijn. Nou, maar hopen. Hè? Want je weet het nooit.
0: Je weet het nooit. Dus zal ik eventjes checken wat er uiteindelijk uitgekomen is in de uitslag?
1: Mm-hmm.
0: Of zeg je, laat maar zitten en draai gewoon.
1: Ik wil het wel weten.
0: Oké, okay, dan. Even kijken. Op Change met A Lover's Holiday hebben onder andere gestemd Kilian, Ron en Jill.
1: Slimme mensen.
0: Maar Bertrand Oulaya, als ik het goed uitspreek. Wat zeg jij? Spreek ik het goed uit, Howie?
1: Ik denk dat je het goed uitspreekt.
0: En Ferry, die stemde voor Nordy by Nature met Holiday. Maar we kunnen er uiteindelijk maar eentje gaan draaien.
1: En dat is geworden?
0: Dat is geworden, volgens de stemmen, met 54%.
1: Dat is hak over de sloot.
0: Dat is wel echt heel close, inderdaad. Het origineel. Change.
1: Nou, er is nog toekomst. Heerlijk, heel fijn.
0: Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel voor het stemmen. Music make you lose control. Music, oh nee, dit gaat niet helemaal goed. Het systeem loopt nog helemaal vast.
1: Tjonge, jonge, sabotage.

0: Ja, Change met A Lover's Holiday. Ik krijg net een berichtje binnen van Poetra. En die zegt, de Naughty by Nature versie is echt beter, al is die trager. Nou ja, daar dachten wij hetzelfde over, Poetra. Maar Howie, die kijkt me aan alsof hij water ziet branden.
1: Nee, ik zie gewoon dat de meeste mensen op deze hebben gestemd. dat is het hoor.
0: Ja, daar heb je wel een punt. Hey, zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we nog een uurtje door met Bridge the Gap hier op NPO Blend. En dat betekent dat we zometeen weer een open spot in de playlist hebben. En die open spot, die willen we graag door jou laten invullen. Maar de request staat normaal in het teken van een thema. Vandaag steken we het iets anders in, want het wordt namelijk een battle.
1: Een battle?
0: Ja, een battle.
1: Spannend.
0: Een battle tussen gangster Tupac of maatschappelijke Tupac.
1: Oké.
0: Dus ben jij team gangster Pak? Dan moet je eventjes in de NPO Luister app laten weten dat jij team gangster Pak bent.
1: Ja.
0: Of je bent team maatschappelijke Pak.
1: Aha.
0: Nou ja, drop eventjes welke van de twee jij bent in de NPO Luister app door middel van een berichtje of een voice memo. En dan hoor je zometeen welke muziek daar dan bij hoort.
1: Tot zo.
0: Tot zo.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar 1 graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Serginio en Howard.
0: Ja, ben je gangsterpak of maatschappelijke pak? Laat het eventjes weten via de NPO Luister app. Dit is Foxy Brown met Hotspot.

0: En mijn grote vriend Howard, die is
1: hallo,
0: het.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Die aan zijn stem aan het werken is.
1: Ja.
0: Met een soepje.
1: Ja, dat is altijd goed, hè? Soep voor je stem.
0: Ja, het heerst wel een beetje, hè? Ik was vorige week ook super verkouden.
1: Ja.
0: En nu heb jij hem een soort van te pakken.
1: Ja, maar ik heb gisteren tijdens de regen dat event moeten opbouwen. En daarna gingen we dat gelijk doen, daar zeg maar. Dus moest ik hosten en daarna weer afbreken. Dus die weerstand is ook een beetje geknapt.
0: Niet omgekleed ook?
1: Jawel, maar ja, je bent toch een beetje klam dan.
0: Ja. Nou ja, ik hoop dat je niet zieker wordt dan wat dat lief, je bent.
1: Wat

0: Ja, dan moet je het alleen doen.
1: Hey, ja, we zitten hier tot 6 uur samen met jou, hopelijk. Gezellig. We hebben straks een open spot in de playlist die we willen koppelen aan een track. Maar normaal gesproken mag je gewoon een titel en een artiest doorsturen.
0: Ja, wel gekoppeld aan een thema.
1: Gekoppeld aan een thema. Maar vandaag doen we het net eventjes iets anders. We hebben namelijk 2 tracks uitgekozen. Howard heeft er 1 uitgekozen en ik heb er 1 uitgekozen. Maar we willen van jou weten, ben jij team Pak gangster, dus gangster Tupac, of ben je team maatschappelijke Tupac? Nou ja, dat is de keuze die je vandaag hebt. En,
0: we vertellen niet wie is wie.
1: We vertellen niet welke track er vervolgens uitrolt. Dus je mag alleen kiezen tussen maatschappelijk of gangster. Nou ja, laat je keuze eventjes weten via de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice-memo. En misschien wordt er dan zometeen wel een maatschappelijke Tupac-tune gedraaid. Of een gangster Tupac-tune.
0: We gaan

0: Rumshaker, Howie.
1: Ja, man.
0: Ben jij een rumshaker?
1: Ik vind het nummer heel tof, maar het nummer Rumshaker gaat over een jonge dame. Dus ik voel me.
0: Hey, maar ben jij een rumshaker of ben jij die guy aan de kant met zijn bekertje drinken in zijn hand?
1: Het nummer gaat over een chick.
0: Ja, maar ik vraag nu of jij een rumshaker bent.
1: Maar dat kan niet, want het gaat over een dame.
0: Maar eventjes. Stel het je even voor.
1: Ik stel me helemaal niks voor. Niks wat naar dat zieke hoofd van jou komt. Ga gewoon verder met het draaien.
0: Je bent in een opstandige bui vandaag. En je hoeft niet met papier op me te gooien, Howard.
1: Ja, die nog klikken ook.
0: Jezus. Hey, gisteren was het 30 jaar geleden dat Tupac overleed. Mm-hmm. We hadden het er al eerder over in de show. Maar wat we op de redactie bespraken was dat Pac eigenlijk twee duidelijke kanten had, ja. Muzikaal gezien. Aan de ene kant rappen over armoede, racisme, politiegeweld, tienerszwangerschappen en de positie van zwarte vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan Brenda's Got a Baby, Trapped, Keep Your Head Up, Dear Mama. Mm-hmm. Maar je hebt ook de Tupac van Ambitious as a Rider, Two of America's Most Wanted, Hail Mary, Hit 'Em Up. Mm-hmm. Zijn wel twee duidelijke scheidingslijnen volgens mij. Een gangster Tupac, maar ook een maatschappelijke Tupac. En dan zou je dus kunnen denken, hoe kan de man achter Keep Your Head Up ook deze Tupac zijn?
1: Ja.
0: Nou ja, ik wil van jou weten, Howard. Welk team ben jij? Team maatschappelijk of team gangsterpak?
1: Maar je kent me een beetje, je weet hoe ik ben.
0: Totaal niet gangster.
1: Dus het is een maatschappelijke pak.
0: Ja, daar ging ik al van uit.
1: Ja.
0: Ja, ik ben toch meer van de gangsterpak.
1: Ja, maar jij bent ook een echte gangster uit Zaandam. Hè, laten we dat niet vergeten. Een echte gangster uit Zaandam. Nee, kijk, ik vind maatschappelijke pak interessanter, omdat die daarmee een beetje komt in mijn wereld als comedian, waarbij je het ook hebt over sociaal-maatschappelijke dingen. En die je dan met een kwinkslag bij mensen probeert binnen te brengen. Of aan de kaak te stellen. En die gangsterpak, ja, ik heb daar gewoon wat minder mee. Een beetje blaffen en een beetje tof doen. Ik snap wel dat bragging en boasting element waar hiphop ooit mee begonnen is. Maar ik vind dat in gangsterrap een beetje ontspoort.
0: Ja, en wat ik zelf... Kijk, ik vind de gangsterrap tunes altijd gewoon, ja, het tofste om naar te luisteren. Mm. Als jonge jongen kon ik me daar, ja, gewoon dingen bij fantaseren, bij inbeelden die ik in mijn eigen leven niet zag.
1: Oké, dus het was geen identificatie?
0: Niet direct.
1: Okay.
0: Dus het was meer gewoon een soort van imagination die geactiveerd werd.
1: Ja.
0: Want
1: alsof je in een game speelt.
0: Ja, precies. Ja. En bij de maatschappelijke kant, ja, je kan om je heen ook problemen zien die je terughoort in de muziek van Tupac. Mm-hmm. Maar dat gangster, dat was gewoon een beetje ver van je bed show.
1: Ja, oké. Okay, ja,
0: en dat vond ik altijd leuk om naar te luisteren. Mm-hmm. Maar welke track komt er bij jou naar boven als jij denkt aan maatschappelijke pak?
1: Nou ja, wat ik het mooiste voorbeeld daarvan vind is Keep Your Head Up.
0: Oké, dus dat is dan de track die jij inzet.
1: Ja.
0: Dan zet ik als gangsterpak liefhebber Ambitions as a Rider.
1: Oké.
0: Als de gangsterpak tune in.
1: Dat snap ik.
0: Dus even kijken. Ik zie dat er in de NPO Luisterapp al stemmen binnen zijn gekomen. Gangsterpak, zegt Natasha. Wilma zegt maatschappelijke pak. Ramona zegt maatschappelijke pak. En zo komen er nog een aantal binnen. Maar ik heb het gevoel dat jij wel een beetje voor staat, Howie.
1: Okay.
0: Dus ik wil de lieve luisteraar oproepen om te stemmen als je van de gangsterpak bent.
1: Dat is dat ding. Gangsters denken, fuck you, die doen hun eigen ding. Die stemmen niet.
0: Maar het is 2026.
1: Okay. Okay.
0: Ook gangsters stemmen tegenwoordig, denk ik.
1: Ik ben benieuwd. Hoeveel plaatjes gaan we nog doen?
0: Laten we zeggen, ja, sowieso twee.
1: Oké.
0: En daarna hebben we het er nog eventjes over, hè?
1: Heel goed, heel goed.
0: Zo gaat dat. Hey, we draaien zo meteen Lucy Pearl met Dance Tonight. Maar eerst Michael Jackson samen met zijn zusje en ook de ex van Howard.
1: Ja, hij mijn oude zwager.
0: Janet Jackson. Je hoort ze met Scream. Hier op NPO Blend, daar is Bridget Gap.

0: Lucy Pearl met Dance Tonight. En daarvoor hoorde je Michael Jackson en Janet Jackson met Scream. Ja, we hebben zo meteen die open spot in de playlist, Howard. En we hebben de luisteraar gevraagd om mee te helpen met deze battle. De battle gaat tussen maatschappelijke pak of gangsterpak. Ja, jij bent team maatschappelijke pak.
1: Met het nummer Keep Your Head Up.
0: En ik ben team gangsterpak met Ambitions as a Rider. En ja, de vraag is, voor welk team ga jij? Waar sluit jij je bij aan als luisteraar? Het gaat op dit moment 50-50, Howard.
1: Serieus?
0: Ja, ik heb net alle stemmen opgeteld die binnengekomen zijn. En het staat op dit moment...
1: Ik nog voor.
0: Ja, dus maar...
1: Het gaat niet goed.
0: Het is toch zo dat mensen mij mijn pleidooi... iets sterker vonden.
1: Nou.
0: En die hebben zoiets van gangsterpak, dat is toch wel iets meer mijn ding.
1: We gaan het merken. Kijk, als je echt van de mensheid houdt, dan begrijp je dat maatschappelijke dingen altijd beter zijn. Want gangsters zijn uiteindelijk alleen maar bezig met zichzelf en het uitroeien van elkaar. Terwijl wij die maatschappelijk betrokken zijn, willen voor iedereen het beste. En dat komt samen in het nummer Keep Your Head Up.
0: Ik vind wel dat je gangsters een beetje tekort doet met wat je zegt.
1: Ja, dat mag je vinden. Maar
0: je vindt ze egoïstisch.
1: Ik vind gangsters vaak aan zichzelf denken. Gangsters vind ik niet heel vaak denken aan het collectief.
0: Oké.
1: En dat vind ik uit het nummer Keep Your Head Up wel echt spreken, dat het gaat over wij als een community.
0: Alle gangsters die luisteren, als je het adres van het NPO-gebouw nodig hebt...
1: Ja, Sparta Graaf. Stuur
0: me even een berichtje.
1: Kom.
0: Ja. Nee, we houden,
1: die slagboom komt.
0: We houden het positief aan deze kant.
1: Kijk, daar gaat
0: hij. Hey, laat eventjes weten in welk team jij je aansluit. Team maatschappelijke pak, dus team Howard. Of team gangsterpak, dus team Serginho.
1: Team Zandam.
0: hoor je dan zometeen één van die kanten van pak terug... tijdens de open spot in de playlist.

0: motivation.
1: Kelly Rowland samen met Lil Wayne. Motivation. Hey, Howard.
2: Hier staat Normani in het draaiboek. Moeten we even checken.
1: Ja, ik kijk naar de media player.
2: Oké. Okay. Maar dus, heb jij het draaiboek gemaakt, Serginho?
1: Nee.
2: Nee, hoor je niet ongelijk?
1: Nee.
2: Wat, echt, jongen. Jij was echt ding en wij zouden echt vechten op de middelbare school. Echt, jongen. jongen.
1: Maar goed, Kelly Rowland samen met Lil Wayne, Motivation, hoorde je voorbij komen. We vroegen jou om te stemmen. Te stemmen op maatschappelijke Tupac of de gangste Tupac. Want Howard en ik die hebben allebei een track uitgekozen van één van deze twee kanten van Tupac.
2: Yes.
1: Howard, jij koos Keep Your Head Up.
2: Ja.
1: En ik koos Ambitions as a Rider.
2: Ja.
1: En uiteindelijk konden de luisteraars stemmen.
2: En dat is massaal gedaan.
1: Dat is massaal gedaan en daar wil ik iedereen voor bedanken. Maar ik moet eventjes iets zeggen.
2: Wat moet je zeggen?
1: Ik ben
2: nou
1: net
2: weer
1: dus
2: dan?
1: Weer verder gegaan met het tellen van de stemmen. En we zijn weer op 50-50 uitgekomen.
2: Oké. Okay.
1: Maar omdat ik een coulante man ben, heb ik zoiets van, weet je wat, dan gaan we gewoon maatschappelijk vandaag.
2: Dat is wel gangster.
1: En
2: toch? Dat vind ik wel gangster als je dat doet. Dat vind ik wel gangster.
1: Dat is wel gangster,
2: ja,
1: toch?
2: Ja.
1: Zo zie je maar dat gangsters niet alleen maar aan zichzelf denken.
2: Precies. Is een nieuwe gangster. Gangster 2.0.
1: Snap je?
2: Maatschappelijke gangster.
1: Dus ik heb hem klaargezet. Keep Your Head Up van Tupac. Howard, heb jij misschien nog iets toe te voegen aan deze track?
2: Nou ja, wat ik erover gezegd heb. Het is een heel mooi nummer. En ik vind, als je mensen oplift en empowert, dan vind ik altijd meer de moeite waard dan dreigen hun kop eraf te schieten. Dus wat mij betreft luisteren we naar Tupac met het nummer Keep Your Head Up.
1: Gaan we doen.

0: Teardrops, Womack en Womack hier op NPO Blend. Howard.
1: Ja, man.
0: Het zit er weer bijna op.
1: Nou, ik had dit nog wel een uurtje willen doen, deze gifbeker leeg drinken.
0: Ja?
1: Ja, geen probleem.
0: Ik vond het heel gezellig.
1: Nou, daarom.
0: Maar, ja, het is zo. Je kan niet altijd door blijven gaan met gezelligheid. Op een gegeven moment moet je er gewoon een einde aan breien.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: En dan moet je je gaan klaarstomen voor het...
2: Voor morgen.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen. Voor de volgende gezellige ronde.
1: Ja.
0: Ik ga dat zeker doen.
1: Alright. Wat heb je de planning vanavond?
0: Vanavond moet ik iets gaan instellen bij mijn moeders televisie.
1: Oh jee.
0: Ik kan niet...
1: Als ze dat doet, hè? Vertrouwt ze dan op jouw kunde of gaat ze naast je staan met de handen in de zij en zeggen dat je het verkeerd doet?
0: Nou, ze vertelde net op WhatsApp dat ze er niet bij is, omdat ze vanavond naar een comedy show gaan. Dus ik ga daarheen, ik doe de deur open, ik stel het in en ik vertrek.
1: Je bent weer weg. Maar je snest nog wel eens uit de koelkast.
0: Ja, soms wel. Soms
1: ja,
0: wel.
1: Precies.
0: Er is altijd een grote fles gemberbier.
1: Oh, kijk, lekker.
2: Meen of vanmorgen nog?
0: Ik zal wel een flesje
2: meenemen.
0: Breng
2: voor me, breng.
0: Is goed.
1: Lekker.
0: Dus ja, dat. Wat zijn jouw plannen?
1: Ik denk dat ik ga bijkomen van gisteren, van het hele weekend. En ik heb ook nog wat was dat ik moet doen. Dus vanavond lekker in huisvadermodus.
0: Leuk, man.
1: Ik trek mijn dus eraan en we gaan.
0: Dat is niet een rol die we vaak van je zien voor de schermen.
1: Nee, maar iedereen weet dat het zo is.
0: Iedereen weet het.
1: Ja, toch? Ik bedoel, ik ben ook vader van die twee meiden. Die worden woensdag 24. Dus er moet ook nog iets mee gebeuren. Dus even checken.
0: Vinden ze jou leuk?
1: Soms wel, maar heel vaak niet.
0: Ik probeer me er iets bij voor te stellen. Omdat ik soms denk, wat moet ik met deze man hier?
1: Nee, snap, maar ik ben niet je pa, dus dat scheelt.
0: Dat scheelt inderdaad.
1: Ja, toch? Ik ben meer een soort oom. Jij bent een soort irritant neefje.
0: Hey, jij aan de andere kant een hele fijne avond toegewenst. Zometeen vanaf 6 uur non-stop muziek hier op NPO Blend.
1: Oeh.
0: Ik zal vast eventjes spieken wat eraan zit te komen. Muziek van LL Cool J, Jennifer Lopez, Sno Allegra, N.W.A., Lil Kim, Anderson .Paak, Kanye West.
1: Wauw.
0: Wauw. Dat is het luisteren waard.
1: Alle reden om te blijven hangen.
0: Dus doe dat en maak er een mooie avond van. Wij zijn er morgen weer. Zelfde tijd, zelfde plek.
2: Hier.
0: Precies dat. En hopelijk jij dan ook weer.
1: Gezellig.
0: Tot

0: Nieuwsuur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Aan andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
1: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
0: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een drone-aanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
1: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
0: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
2: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
0: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt, is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Blend.

0: your ass up and hurry up.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51... staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.